0: de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers groeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers groeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo stelt zich openlijk aan het hoofd van de nieuwe politieke militaire coalitie genaamd FRN, waar rebellengroep M23 van deel uitmaakt. Kabila, die van 2001 tot 2019 president was, kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf opgelegd wegens onder meer landverraad. En Oekraïense drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. En waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundige Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo stelt zich openlijk aan het hoofd van de nieuwe politieke militaire coalitie genaamd FRN, waar rebellengroep M23 van deel uitmaakt. Kabila, die van 2001 tot 2019 president was, kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf opgelegd wegens onder meer landverraad. En Oekraïense drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van der Klucht.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïnse drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Well,

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Het IMF verhoogt dus een groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Die Iguazu-watervallen in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het werelderfgoedcentrum Waddenzee en Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Cybersecurity-deskundigen vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

know you said he was just a friend.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en er raakt ook mensen gewond. Het IMF verhoogt dus een groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Die Iguazu-watervallen in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van de IT-problemen die zondagmiddag begonnen. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en er raakt ook mensen gewond. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een hackersaanval. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keer geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

luisteraars, die zijn weer allemaal weer een hartelijk welkom met de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Jeroen de Graaf. Wat een heerlijke plaat mee te beginnen trouwens. En met de Xanadu van het Electric Light Orchestra. Wat een geweldige groep is dat toch. En Olivia Newton-John natuurlijk met Xanadu. De heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We gaan beginnen 1978. Doen we een mooie plaat van deze, van de formatie Racy. Kan ook een jaartje verder zijn trouwens. Het is een jaartje verder. Ik heb even snel op het toestel gekeken. Daar staat het juiste jaartal op 1979. Nou, dat mag ook. Dat mag ook. Zat er maar een jaartje naast. Hè. Hier is Racy met Sam

was een leuk plaatje van de formatie Racy van Lee Oyer Alagomi. Dit kwam daarna, hè? Some Girls Will and Some Girls Won't. We gaan naar 1968 toe, deze plaat. Tommy Boys, dat is een lekkere plaat, is dit. Hè? Al mooie muziek uit de jaren 60 hier in de Gouden Oude Show. En als je dit bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Je hebt maar een paar plaatjes gemist, hoor. Dus dat kunnen wij wel door de vingers zien. Hier is Alice Long.

0: muziek of niet soms van Tommy Boyce met Bobby Hart, met Alice Long uit het jaar
1: 1968.
0: Dankjewel Tom. Tom Collins is dat, hè. Die roept dat gewoon rond. Hier zijn de Marbles.

0: Dat is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat of dit soms met Only One Woman. Eens even kijken, wat doen we? Nog eentje.
1: 1968.
0: Die man blijft me roepen of niet soms. DVD, Dozy, Bicky, Mickey Tits. Met een geweldige nummer van toen. Met

0: Redeel in 68, wat een tijd geleden. Maar wat een mooie Save Me, Davy D, Dozy, Picky, Mick en Tits was dit.
1: 1973.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, die man is van alle markten thuis. Hè. Die Tom Collins, de ene jaartoe is nog niet voorbij. Of hij roept alweer de volgende. 1973, het jaar van de beslissing van Veronica door de heer Van Doggen van CRM. Weten we dat nog?

Het is het jaar van de beslissingen van met minister Harry van Doorn, die toen de tijd besloot dat Veronica de nek werd omgedraaid. Doe even een plaatje van Veronica.

als ik tegen de rode avondzon jou op het zilverwater zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen voelen.

was als eerbetoon aan Radio Veronica. Toen ze nog op de zee lagen. Triest einde toen de tijd op 31 augustus 1974. En daarna was het niks meer. Maar daarvoor was het natuurlijk uitstekend die muziek vanaf de Noordzee. Met die mooie programma's ook. Goedemorgen Tieneke, koffietijd met Tieneke. Muziek terwijl u werkt, kunt allemaal zomaar opnemen. De top 40 met Lex Harding enzovoort enzovoort. En natuurlijk ook de jukebox.

Das war eine sehr schöne deutsche Schallplatte, Rode Licht. Das war ein von Marianne Rosenberg und Ich bin wie du. We gaan bellen. Ik weet niet of het nummer nog bestaat. Het zijn 9 cijfers, dus dan is het al nep.

020-345-609. Wat een lekkere plaat uit België was dat, van de Vlaamse formatie. Inderdaad, dat is België. Dat is Dubbel de Graaf met Trinity. 1976, waar is Tom Collins? Waar is Tom Collins? Oh, die is even koffie aan het drinken. Ja, ja.

opname van de MacDuff Dimension. Die kennen we ook van PS I Love You. Dat was The Chinese Band. Toen een tijd een hitmaker op Radio Miami Internationaal. Vanaf de 272 van de Middengolf. Dit is ook uit 79. Ook uit diezelfde periode van de Miami serie. Ja. Ook een oude hitmaker. Wat een toeval, wat een toeval. In België puzzel met A Living in Love hier in de Gouden Oude Show.

plaat van toen er nog hele mooie muziek werd gemaakt. Ja, er werd nu ook wel mooie muziek gemaakt, maar de gouden oude show met die oude hits, dat is nog steeds het mooiste wat er is. Hè. Een beetje spannend muziekje is dit van Gloria met The Last Seven Days.

zo'n spittenbende in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in de kelder. Dan kom je toch wel pareltjes tegen, of niet? Soms deze van Gloria met The Last 7 Days. Het is ook een pareltje. Hier is Joe Dolan in

0: Joe Doden. Het lijkt wel een soort aflevering van Muziek Terwijl U Werkt met Hans Mond. Weten we dat nog? Joe Doden met Make Me A Night.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier. Als hier.
2: Johan de Graaf, de gouden oude show.
0: Onder het motto, wij houden stand, Veronica moet aan land. De formatie Cream met A White Room.

plaat, prachtige muziek uit de jaren 60. White Room van de formatie Cream. Zullen we er nog gewoon een doen uit de jaren 60? Zullen we het gewoon doen? Ja, waarom ook niet? Daar komt ie. Van Consortium met All the Love in the World. Straks een lekkere disco knalplaat. Maar eerst even deze.

Oh, de Graaf, wat een slechte timing heb je toch weer gedaan. Want de disco knalplaat, ja, die kunnen we helaas niet draaien. Want het is alweer het einde van het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show. Toch snel gegaan, maar goed nieuws. Die disco knalplaat houden jullie natuurlijk te goed in het tweede gedeelte van de gouden oude show. Dus ik zou zeggen, tot strakjes.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn twee Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot 500.000 euro, 30.000 euro meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag 530.000 euro. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard 20.000 euro extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. De Alessi Brothers, waren dat een mooie plaat of niet? Stond met Lori. Kennen we deze nog uit de 77? De Climax Blues Band hier in die gouden oude show met Couldn't Get It Right.

0: plaat die je niet zo vaak behoort in de diverse programma's. Leuk om te beluisteren, de Climbing Blues Band met Couldn't Get It Right.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knolplaat. De formatie Tietz in uit Enschede, dat ligt in Nederland. Bijna tegen de Duitse grens aan. Hè? Hier is Dear John.

dat zijn de mensen van The Sweet Love en Monza. Monza was haar neef. Ik heb het over de formatie Ferrari hier in The Gypsy Girl. We gaan naar België, Vlaanderen. Het is ook zo'n leuke plaat van de Dream Express. We deden toen de tijd mee met het Songfestival.

The Million in the 1, 2, 3. Ja, die hebben hele mooie platen gemaakt. Of niet, soms was er eentje van de Dream Express. Het is ook zo mooi in de Nederlandse taal. Van Mackie McNeil. En we gaan terug naar de kust.

originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

Piet Adder, wat een mooie plaat van inderdaad de Carpenters. Hier in die gouden oude show, tweede gedeelte. Hier zijn de classics. Ik ken de classics geluid of niet, soms met My Lady of Spain.

The My Lady of Spain. Er was er eentje van de formatie, de Nederlandse formatie, de Classics. Ja, deze komen niet uit Nederland. Nee. Een geweldig plaat van Chicago met Saturday Night in the Park.

heb geen idee waar de man over zingt. Eigenlijk, Daniel Gerard, dat is de man van The Butterfly, hè, van die grote hit. Klinkt toch goed, ik moet toch eens gaan navragen waar het over gaat. Oh, hij gaat wel bellen zo te horen. De muziek van toen met deze, oh, dat is ook zo'n mooie plaat. Kennen we deze nog van de Osmond Brothers? Dit was een solo plaat, een solo plaat. Oftewel de heer Daniel Osmond met Puppy Love.

I'm on my way, dat was een hele mooie van de George Baker Selection. Het gaat er bijna tegen het einde lopen van de show. Zo snel gaat het. En nou, nog een minuut of 12, 13. Kriemselt de koek.

zo mooi of niet soms van Patricia Pai met Living, Living Without You. Ja, we zijn er bijna doorheen. We zijn er bijna doorheen, hè. Ja. Nou, nog een plaat of twee te gaan, misschien nog maar één keer zelfs. Roy Black und Anita.

was de ene laatste plaat in de show. Met de tune is het Auf der Welt zu sein. Roy Black samen met Anita. Dan moet je zeggen, und Anita. Dit is de laatste. Even kijken, deze. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen met de Spencer Davis Group met Keep On Running.

0: Al vier. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Asielminister Bart van den Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten zwaar twee messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, Elton John met het prachtige Nikita. En een hele goede middag voor al onze luisteraars via DAB+, internet en Middengolf. En ook Ed Agro, Peter Engelsen, Jan van Wetelo, Kees Bakker en Jan Brandenburg. En voor Jan draai ik Manfred Mann.

nummer uit 1982 alweer, Belle Helene. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl en ook via Messenger.

Tom Jero zong over een meisje met de naam Sheila. Mooie naam trouwens. En Annelies is terug uit Spanje en ze heeft net weer lekkere boterhammen gebracht. En ik wens iedereen smakelijk eten.

Pom, Elvis Presley met She's Not You. En vanavond om 7 uur is Johan de Graaf weer live op Radio Emmeloord. Gevolgd door Co Kwaak en Jannes Punter. Met een uur de blues, ouwe zeg maar, het bluesuur.

Vicky Leandros met Après Toi. Binnenkort komen de twee oude rotten terug bij Radio Emmeloord. Zondagavond om 6:00 René van den Abelen. En zondagavond om 7:00 Julius Riepkema.

UB40 plus Chrissy Hinde met Breakfast in Bed. En dat doen wij ook altijd, 's morgens ontbijten op bed. En de poes die at altijd mee. Maar ja, de poes is helaas overleden.

Ach, waren wij maar zo vrij, want ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf, aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op halfel. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kring.

De Shuffles met Shalala, I Need You. En voor mij kwamen ze uit Rosmalen. En hier hebben we een oude hit van Cliff. Dan gaat hij even flink tekeer. If you hear somebody knocking on your door.

0: I'll be looking for you.
1: This is Radio Emma Lord on DAB+.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip, onder Maltese vlag, is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit, is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
3: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

prachtig nummer van de genius Ray Charles Robinson. You Don't Know Me van de LP Modern Sounds in Country en Western. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Laura Brennigan, Self-Control. En voor deze eenvoudige, doch volgepakte studio, de hartelijke groeten voor Tony Riemersma, Aukje Zuidema, Jelmar Halma, Martijn Offringa en Anneke van der Schaaf. Right.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

André Hazes, bloed, zweet en tranen. En volgens mij was dat een uitspraak van Churchill. En daarvoor hoorde u Nat King Cole met Ramblin' Rose. En Nat King Cole en Ray Charles waren de artiesten waar ik meestal mee zong.

25 or 64 van Chicago. En ik weet niet van welke LP dat komt, want elke LP van Chicago had een Romeins cijfer. Dus geen titel, maar gewoon 1 tot en met Hubblepub.

Be Bumble and Not Rocker. En dat was uit de tijd dat er veel instrumentale nummers in de top 20 stonden en ook in de top 40. En eigenlijk is het wel heel mooi. En daar draai ik om het half uur, dus half 1 en half 2, een instrumentaal nummer.

draaien zo nu en dan een nummer uit een oude top 20, Engelse top 20 van 1962, oktober 62. En stond dit nummer ook in Bobby Vinton, Roses Are Red. Ja, je moet ervan houden. Ik bedoel, ik vond het leuk vroeger.

0: Ήλιος Σεπρέρι.
1: Ja, ik zie nog zo'n optreden in Nederland, muziekland van de VOO. De Veronica Omroep Stichting. Ze hadden een prachtig programma, Nederland Muziekland, natuurlijk ook Countdown en dergelijke. En dit was Tol Hansen van Tol Hansen moet niet zeuren. En ik zal binnenkort dus andere nummers draaien van die LP.

De McLean met het mooie Crying. En het was het dan weer voor vandaag. Dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in 2024 een extra vergoeding van 1,5 miljoen euro ontvangen die niet terug te vinden is in de openbare jaarverslagen van de Voetbalbond. Dat blijkt uit een Amerikaanse belastingaangifte. Volgens de FIFA zijn geen regels overtreden, maar de statuten schrijven voor dat de volledige beloning van de voorzitter openbaar wordt gemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

station. One radio station. One radio station.

station. One radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Claudio Emeloid op DAB+. Rock Art groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Rood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rock Art aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: and blue.
1: This is Colourful Radio Emmeloord.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Van volgende week dinsdag tot en met het eind van deze maand rijden er geen treinen op delen van het traject tussen Arnhem en Utrecht. ProRail werkt dan aan het spoor en legt een nieuwe spooronderdoorgang aan bij station Wolfheze. Bij die werkzaamheden wordt de grootste spoorkraan van Nederland ingezet. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor drukte. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd hun reis vooraf te plannen. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: He was a great guitarist, and he was the leader of Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, Rock and Roll Girls. My name is Ron O'Quinn, and I thank you so much for letting me be myself again.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
2: Nummer 15.

0: Soul Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, Andy Williams met Music to Watch Girls By. Nummer 14, Whitney Houston met One Moment in Time. Nummer 13, Inner Circle met Sweat. Nummer 12, Gino Vannelli met Hurts to Be in Love. En op nummer 11, Chris de Burgh met Missing You.
2: Nummer 10.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Climie Fisher en Love Changes Everything. Nummer 9, Paul Carrack met Don't Shed a Tear. Nummer 8, Rod Stewart met I Don't Want to Talk About It. Nummer 7, The Four Tops met Loco in Acapulco. En zojuist op nummer 6, The Dexys Midnight Runners met Come On Eileen.
2: Nummer 5.

Don't Preach. Nummer 4, The Eagles met Take It Easy. Nummer 3, Champagne met How About Us. Nummer 2, Tavares met More Than A Woman. En de nummer 1 in deze classic gold top 15 zijn de Beach Boys met Wouldn't It Be Nice.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Bovendien van alleraardigste jazzy klinkende blaasinstrumenten. Janice Ian als opener vandaag voor Happy the Peppy. Leuk dat ook zij, net als jij, erbij bent. En Fly Too High is de waarschuwing.
1: Peter Engelsen.
0: Welkom bij Happy the Peppy op Radio Emmeloord. Wow.

My. Het is altijd moeilijk om een platentitel te creëren. Dat is wel duidelijk. Deze plaat van al bijna 10 jaar geleden. Hier in Happy the Peppy. Ook plaatjes van nu. We gaan even kijken wat er vandaag de dag in de hitparade staat.

0: best, maar dan in de 2026 versie. De nieuwe plaat was dat van Son Mieu, Feels Part 2.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

met ladingen tegelijk werd er op de dansvloer afgestevend als deze plaat in de tijd gedraaid werd. Dat waren lang vergeten tijden inmiddels voor Mai Tai. Zij waren het. En de Female Intuition komt nu uit de radio. En wat voor radio? Dit is Radio Emmeloord. Het is dinsdagmiddag en tot 5 uur dit programma.

Het was begin jaren 80 dat zij een hit maakte. De mannen van Diesel gingen zingen over Sausalito Summer Night. Ik heb het zojuist even opgezocht. Het wordt daar vandaag 27 graden. Niet onaangenaam, dachten wij zo. En daarom lekker wegdromen hier op de radio met deze klassieker van Diesel.

When I go like Elijah. De religieuze kant van de radio werd weer eventjes in het zonnetje gezet bij deze klassieker. En dat doen we nu, maar dan met de muziek uit de 60s. De vergeten jaren 60 in Happy the

Dat was wel overduidelijk een vergeten klassieker. Een hele leuke plaat die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. You Got Soul was een... You've Got, moet ik zeggen. Een hit van de Twilights. Het nummer werd overigens geschreven door Margaret Nash. En zij was in die tijd getrouwd met zanger Johnny Nash. Nu denk je natuurlijk aan de Amerikaanse muziekbusiness. Zeker als het gaat over soulmuziek. Maar niets is minder waar, want deze Twilights waren afkomstig uit Australië. Uit het zuiden daarvan. En ze traden daarop in de jaren 60 in Elizabeth, zo heet de plaats. Jij bent op de

trots uit het zuidwesten van Nederland. We hebben het dan heel vaak over, ook nu weer, de prachtige gitaar van Dennis Huygen en zang van Bart van der Weijden. Maar ook Maarten van Damme en Paul Bukkens horen erbij. Drum en basgitaar voor deze mannen. De nieuwe single voor Raccoon. Wat een juweeltje weer, Dicht bij het vuur. Talking.

Toen ze voor het eerst in de hitlijsten verschenen in ons land, dachten veel mensen het gaat over de aankondiging van een filmtitel. Niets was minder waar. The Empire of the Sun en Walking on a Dream werd vervolgens een grote hit.

Beroemde landelijke talentenjacht op de televisie, dat won die. Dennis Jones met dit Don't Wanna Give Up. En dat was in 1987. Vandaag de dag is hij nog steeds aan de weg aan het timmeren. Maar dan ook vaak onder zijn eigen naam, Casper Jansen. Zo heet hij. Je komt hem nog steeds regelmatig op diverse plaatsen tegen. Maar wij hadden nog een keer de herhaling van dit

Ja, gooi de piano maar even door de studio. De Wurzels waren dat en de Combine Harvester. Het is oogsttijd, lijkt het. Alle wegen op de binnenwegen dan toch. Alle wegen liggen vol met modder. Kortom, lekker veilig is het niet helemaal. Maar dan moet je de snelheid maar een klein beetje aanpassen. Een beetje dus het plaatje van dit moment.

0: Van tijd tot tijd moet je er ook wel eens even bij stilstaan dat je het misschien niet altijd even slecht hebt als je soms denkt. Hold on, dat was de plaat. Dat was de tekst van Michael Bublé.
1: Dag Peter, Maarten van Rossum hier. Kan het niet een beetje opgewekter?

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200

0: Scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Een programma waarin het draait om de muziek. Maar dan wel uit die tijd natuurlijk. Soms aangevuld met wat feitjes en dergelijke. En ook drie vaste rubrieken, maar die gaat u vanzelf tegenkomen. We gaan beginnen met een plaat in 1967, een hit voor iemand uit Eindhoven. Herman van Loenhout was zijn naam, maar wij kennen hem beter als Armand. En het was eigenlijk een B-kantje, maar dat werd toch de hit. Ben ik te min?

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in?

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Joe Egan, Jerry Rafferty. Dat was Steeler's Wheel. En met het nummer Star. Ik draaide hem van een vroege Ketel LP. En ja, daar is wat bijzonders mee. Ketel's Super Hits of the Superstars. Original Hits, Original Stars, Volume 2. En ja, dat zo'n vroege Ketel LP, daar stonden niet meer dan 5-6 nummers op één kant. Kom je nou een Ketel LP bij de kringloop tegen? Eén goede raad. Als er 20 nummers op die LP staan, laat hem staan. De geluidskwaliteit is werkelijk om te janken. Dus dat is ook logisch. Wil je op een LP zoveel muziek kwijt, dan kan het niet anders aan als de kosten van de kwaliteit. Nou, genoeg gepraat over Ketel. We gaan nu over de Byrds praten. Een tijdje terug hadden we de Bob Dylan een uur lang. Bob Dylan zelf en covers van hem. En toen zei ik al, ja, er zijn heel veel muzikanten die platen van hebben gezongen die Bob Dylan geschreven zijn. Hij was hofleverancier voor de band The Byrds. En daar ga ik nu een nummer van draaien. Van de LP Sweetheart of the Rodeo. Het nummer You Ain't Going Nowhere.

weet niet of deze plaat ooit in Nederland is uitgebracht, maar is in ieder geval wel ontzettend mooi. En je moet hem gewoon even gehoord hebben. California Soul was dat van Marvin Kaye samen met Tammy Terrell. Dan zijn we toe aan Onbekend van Bekend. Dat wil zeggen een bekend nummer, maar in een onbekende uitvoering. De bekende uitvoering was in 1973 goed voor 5 weken op nummer 1 in de Veronica Top 40. En dat stond ook een hele tijd hoog in de lijst. Maar deze uitvoering is het origineel van Arlo Guthrie, een Amerikaanse singer-songwriter. En het heet City of New Orleans. Wij kennen het als Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dit is het origineel.

In 1972, goed voor een vierde plaats in de Veronica Top 40. Dat was Stay With Me van The Faces. Voor de volgende plaat blijven we gewoon in Nederland. De Amsterdamse band Zen met Hair.

Ja, maar wat goed was voor de eerste top 40 van de band Led Zeppelin in Nederland. Good Times, Bad Times uit 1969. We zijn toe aan de jingle van de week. Een van de vaste rubrieken waar ik u al voor gewaarschuwd had. Het is een radio jingle van de zeezender Radio Atlantis, een Vlaams initiatief. En ze starten op 15 juli 1973 vanaf het zendschip van Radio Caroline, de Mi Amigo. Het werd goed ontvangen in Vlaanderen en ze wilden graag dat het doorging, maar in oktober 73 werd het huurcontract afgezegd. Dat wil niet zeggen dat Atlantis niet doorging, want na de aankoop van een ander schip zijn ze nog doorgegaan tot 31 augustus in 1974. Ze werkten met een Engelse en Nederlandstalige uitzendingen en deze jingle is van de Nederlandstalige uitzending en je hoort het Vlaamse er duidelijk bovenuit.

0: in Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+.
1: En wereldwijd via radioemmeloord.nl.
0: Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Status Quo, Technicolor Dreams, een van hun vroege jaren 60 hits, ook in Nederland in de hitparade. Wie zegt Marianne Faithfull zegt vooral het nummer Summer Nights of As Tears Go By, maar ze heeft ook het nummer van de mama's en de papa's gecoverd. Klinkt weer wat anders. Monday, Monday.

0: liefhebbers kennen hem vast wel, maar deze plaat van Shocking Blue haal je eigenlijk nauwelijks meer op de radio. Toch een hit in 1971, stond op de 12e plaats uiteindelijk. Shocking You is de titel en dat is natuurlijk een prachtig nummer om bijvoorbeeld een concert mee te beginnen als je heet Shocking Blue.
1: Uit de oude platenbak van uw presentator.
0: Ja, dat is een bijzonder verhaal, deze plaat. Het is een nummer wat ik als kind een paar seconden van had. Ja, moet ik dat nou uitleggen? Een reclameplaatje van Europa Club International. Dat was een soort boekenclub. Ja, voor de mensen die dat niet meegemaakt hebben, dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar die gaf een singeltje uit wat op 33 toeren moest worden gedraaid. En het heette Twee Werelden van Muziek. Op de A-kant stond allerlei klassiek spul, onder andere Maria Callas. Op de B-kant Petula Clark, maar ook een nummer van The Hollies. Carrie Ann, van dat liedje ken ik dus eigenlijk oorspronkelijk alleen één half coupletje en het refrein. Veel later kreeg het origineel. En daarom eindigt mijn platenbak, maar dan wel een stukje van mijn platenbak. Carrie Ann, dit zijn de Hollies.

Otis Redding. Hij zat niet alleen on the dock of the bay, maar hij kon nog ook wel wat aardig mooie uptempo nummertjes zingen. Getuigen ook deze plaat uit 1969, Love Man. In Nederland geen hitnotering. Nu een mooie van Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

prachtige Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma? Stuur dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een instrumentaal nummer van de band Q65. 80%. Graag tot volgende week.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant- of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolken.

0: wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: tegen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedagje, zijn we weer. Wat een heerlijke plaat om iets te beginnen, of niet? Soms deze van Elvis Presley met Don't Be Cruel. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag dinsdag 13 oktober van het jaar 2026. En we zitten er alweer helemaal klaar voor. Ik kijk even naar buiten. Nou, het gaat nu alweer een beetje schemeren, moet ik zeggen. Maar ja, het is wel gelukkig droog. Dus dat scheelt als ik weer straks naar huis toe ga fietsen. Of niet soms. Tot 9 uur vanavond live op jouw radio. De heerlijke muziek is uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Elvis Presley begonnen we mee met Don't Be Cruel. De gouden oude show is te beluisteren via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. En ook via uw internet radio ontvanger. Is iedereen er klaar voor? Ik zie alweer diverse duimpjes omhoog gaan. Ook in die Molenstraat in Arnhem zie ik de duimpjes weer omhoog gaan. Dan gaan we snel beginnen. Dit is de tweede.

0: toch een heerlijke plaat, of niet? Soms de tweede alweer in de show met Shakin' Stevens met Dizzle House.
1: Oh, Johan.
0: Demco
1: hier. En ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.

dat is toch een lekker begin van de Gouden Oude Show, of niet? Om deze. So van Elvin Starr dus was dit met Pretend. Door met de muziek, dacht ik zo, of niet? Deze is ook zo leuk, deze, ja. Komt uit de jaren 70. Ik heb het over de Stray Cats met Rock This Town, terwijl ik een heerlijk bakje koffie heb ontvangen. Oh, dankjewel daarvoor. Dan gaan we even luisteren naar de Stray Cats.

0: Wat een herrie zo op die dinsdagavond. Dat zijn we toch helemaal niet gewend van de Graaf. Maar zo af en toe kan het toch best wel een keertje of niet soms. Ik kreeg net een berichtje binnen van Dini. Ze zegt tegen mij, ik kan niet stil blijven zitten op mijn stoel. Nou, dat is ook de bedoeling met deze van de Stray Cats met Rock This Town.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.

De formatie uit Duitsland, dit is. Ja, zeker. De Les Humphries Singers. Toen mijn vaders huis was ook zo'n mooie plaat, of niets om deze. Maar dit kwam daarvoor, dacht ik, zo met Mexico. Heerlijke muziek, zo rond 12 minuutjes voor 19:30 weer tot 9 uur doen wij het live op je radio. Met die heerlijke muziekjes van toen, de jaren 60, 70 en 80. Dit is zo'n lekkere amazing plaat, hè? Oh, dit is een lekkere amazing plaat. Ik heb het over Charlie Ritz.

toch heerlijk, dames en heren. Of niet, soms op deze dinsdagavond, de 13 oktober van het jaar 2026. Lekker meezingen met die mooie hits van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Remco is nog niet binnen. Nee, hij is nog niet binnen. Dus ik moet even kijken waar hij uithangt. Maar hij kan elk moment binnenvallen. Dan gaan we even lekker meezingen met Benny Nijman vanavond.

Nou ja, de man heeft geen idee. Hij heeft geen idee. Nee, hij weet niet hoe, nee. We zijn er nog steeds niet achter. De plaat is bijna afgelopen, maar we weten het nog steeds niet. Nee, we weten het niet. Nee, ik weet het ook niet. Nee. Dankjewel, Benny Nijman, voor jouw optreden hier in die Gouden Oude Show. Hier is El Martino. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: zo mooi uit het jaar 1976 alweer, van El Martino. Die is dan gedeeld voor Lara. Nee, meneer Posje, ook goedenavond. Die loopt hier rond in de studio. Goedenavond, goedenavond. Hij zit aan de koffie. Ja, doe mij er ook maar eentje, doe mij er ook maar eentje. Op telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd natuurlijk, waarom ook niet? Remco is ook binnen, dat is mooi, dan doen we straks ook Wietse. Eerst even deze speciaal voor Redini.
2: Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier.

een heerlijke Franse plaat. Ik versta er geen klap van, maar ja, dat maakt toch niet uit. Ja, dat maakt toch niet uit. De melodie is goed, moet ik zeggen. Dat was dan de Venise. We gaan even naar Zoeterwoude dorp. Dat is hier vlakbij. Ja, een kwartiertje met de auto. Daar vinden wij...

oprechte, tijdloos of niet, zoals deze van de heer van de Soes. Van de heer van Verstegen, hè, en Theo van Nes. Na na na was hij getiteld. Van de Soes. 3:08, hier is Wietse. Die is er altijd, hè, rond deze tijd. En we verwachten ook straks nog Misha om 8:30.

0: En dat blijft toch schitterend en dat blijft toch mooi, deze van de Wietse. Met Where Have You Been. Binnenkort ook weer een nieuwe single van Wietse. We zijn in de volle verwachting. Ja, Remco komt net binnenlopen. Hij zegt, kan je nog eventjes dat dingetje doen van dat ik onderweg ben met een motorgeluid? Oh, dat kan, Dan komt hij.
1: Hallo, Johan.
0: Oh, maar dat is te verkeerd.
1: Remco hier. En ik ben onderweg. En met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Dat heb je met die artiesten, hebben altijd de verkeerde jingle instarten. Ongelooflijk. Maar Remco, we kunnen hem nog wel eventjes wel opnieuw doen.

0: muziekjes hier in de show waarbij je niet stil kon blijven zitten. Of niet, soms 7:30 trouwens. Rocking in the street. We doen even Remco opnieuw. Remco, attentie. Die zit beneden in de kantine koffie te drinken, maar hij zit lekker mee te luisteren. Ja, daar komt Remco, ja. In de vertraging, daar komt hij.
1: Hallo, Johan. Remco hier. En ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Zo snel gaat die Remco maar, ongelooflijk. Ja. Samen met Corine op de motor. Ja, waarom nog niet? Geweldige muziek zo hier op deze avond. Het is lekker droog buiten en heerlijke muziek met de formatie Wings.

staat ook op die mooie LP van hun, hè, de beste van de Wings. Die blauwe LP is dat. I have enough. I had enough, zo moet ik het zeggen. Ja, ik heb er genoeg van. Nou, ik nog niet hoor. Ik ga nog even lekker door tot 9 uur vanavond. Straks komt Remco optreden nog. En 8:30 verwachten wij Misha. Die is er nog niet. Die is onderweg. Dus spannend, spannend, spannend. Kennen we deze nog? Hier is het Electric Light Orchestra.

0: prachtig en tijdloos muziek of niet, zoals deze van dit Electric Light Orchestra. Die Living Thing is ook zo'n goede plaat. Ik ga toch eens een keertje die LP van hun kopen waar al deze hits op staan. Dat vind ik toch wel mooi. Dat vind ik wel mooi om dat te kunnen draaien natuurlijk. 14 voor, tijd voor dit.
1: Daar is de goldfish.
2: Wat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie.
0: Nou, het is weer een algehele puinhoop in de show. Gelukkig, Chris. Gelukkig, gelukkig, gelukkig is Remco er om de boel weer te redden. Hier is nog een keertje in de show met de Wolkers Army.

Gewoon een lekker melodietje, een lekker pakkend melodietje, of niet zoals deze van Remco Heemskerk met de Walkers on Me. De gouden oude show met de hits uit de jaren 60, 70 en 80.

0: de formatie met de vele grote hits toen de tijd in de jaren 70, The Middle of the Road. De Sacramento hadden we natuurlijk als een van hun grootste hits, de Yellow Boomerang. En natuurlijk ook deze was de Tolk of the USA.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je voor mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Nou, dat doen we gewoon, dat doen we gewoon. Oh, dat is ook zo'n mooie plaat, moet ik zeggen. De ene hit is nog mooier dan de andere. Hier is Gilbert O'Sullivan.

Speciaal gedraaid voor Corine was dit Roberto Sullivan met Hoe was het? Zullen we nog een plaatje doen? Maar dan voor Doris in de Molenstraat in Arnhem. Hij is een enorme fan van ABBA. Ja, wie niet en wie niet. Hier zijn ze natuurlijk met de Dancing Queen.

speciaal een plaatje voor Doris in die Molenstraat in Arnhem is. Een enorme fan van ABBA, ik moet zeggen, tijdloze muziek. Ik heb de LP hier ook. Die LP met die helikopter erop, hè. Daar staat deze op. The Dancing Queen van ABBA, dit is de laatste voor achter. Tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show na achter.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant of medewerker gegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Is gevestigd op de Modenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
3: Het is nu 8 uur. 8 uur.

0: hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een lekkere plaat om te beginnen. Het tweede gedeelte, 7:05 weer. Ik heb het over Ming DeVille met de Spanish Troll.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Ja, doe mij ook maar een bakje, want ik heb helemaal niks meer. Het is allemaal op, het is allemaal op. Of moet ik het zelf halen? Ja, dan ben ik snel, denk ik. Doe mij even een snelle plaat van Emlou Harris.

Dat is het mooi of niet, zo deze van Emlo Harris in de show. You never can tell, c'est la vie, tussen haakjes erachter. Ik ben even beneden geweest in de kantine, daar zit de heer Posje aan de koffie. En Misha ook. En Remco zit er ook, Mietje zit er ook. Dus ik dacht, ik ga even koffie halen, maar ja, is de koffie op? Even nieuwe zetten, dus ik moet weer naar beneden rennen om nieuwe koffie te halen. Dat doen wij Earth, Wind & Fire.

En zo, ik ben weer terug van beneden. Een lekker bakje koffie meegenomen. Ja, de koffie smaakt weer prima, moet ik zeggen. Het was een geweldige plaat van Nurse, Wind and Fire. Met I Love Music. We halen de wind er even af. Wat houden we dan over? Ja, dan houden we over Earth and Fire. We gaan even naar Den Haag toe, naar Journey. Ja, die is niet meer onder ons. Maar wel een geweldige single, de Maybe Tomorrow.

0: Dat is Ringie van Neurgers en Fire met Maybe Tomorrow and Maybe Tonight.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: De hits van toen, over een minuut of 14 verwachten wij Misha met een spetterend optreden. Zoals elke week. Maar ja, ze heeft zich afgezonderd om zich voor te bereiden op haar live optreden. Hier zijn de Cats.

Dat is mooie muziek, of niet? Soms deze van de Cats met Be My Day, inderdaad. 11 minuten alweer voor 8:30. Wat gaat het toch snel zo gauw, wauw, jongen. En voordat je het weet, is het alweer voorbij. Hier zijn de mensen van Smokey.

0: Dat is Rinkje van Smokey. Van de Living Next Door to Alice. Dit was de Needles en de Pins. We gaan weer meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Ook een goedenavond aan Patje. Die zit ook mee te luisteren. Ja, wie zit er wel niet mee te luisteren naar de Gouden Oude Show? We gaan even meezingen met Tol Hansen.
1: Het valt allemaal niet mee. Heus de liefde baart ons zorgen. Maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee. Waar de walvis vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet. Moeten onze rotzooi niet.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur

0: Dat is de man van The Big City, hè? Tegen, ja. Oh, dat wist je niet. Nou ja, dan weet je het nu. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Dat was een opname van Tom Hansen.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou ja, je hebt er wel heel erg lang op moeten wachten, moet ik zeggen. Ja, wel 1,5 uur lang. Dat is nou ongelooflijk. Normaal is het altijd voor achter, maar nu was er een vertraging. Er was een vertraging. Daarom nu speciaal voor Renita in Temse, dat ligt in België. En ze zit lekker in haar zetel mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Ja, dat is heel goed, heel goed. Hier is Modern Talking met You Can Win If You Want.

0: En dat is mooi of niet, soms deze van Modern Talking met You Can Win and If You Want.
1: Uit de speakers van vandaag klinken de hits van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

0: is weer live gezongen. Wat een geweldige plaat, of niet? Soms deze van Mischa Verhoeven met When I Found You.
1: De gouden oude discoplaat.
0: We gaan een disco-knolplaat draaien voor Blondieke in Den Haag, die lekker thuis aan het meeluisteren is. Een zak spekjes op de bank, zegt ze. Twee zakken spekjes zie ik. Dat is ongelooflijk, hè? Ik heb hier niks en ze zit gewoon aan twee zakken met spekjes. We gaan terug naar het jaar 1900 en dat zal zijn 78, denk ik, 79. Ik heb het over Anita Ward met Ring My Bell.

is een oude leraresse deze. Anita Ward was dit met Ring Mijn Bel. Ik moet even wat vertellen. In Den Haag had je vroeger allemaal van die piraten. Hè? Je had Hofstad Radio en je had natuurlijk in Veronica. Had je Radio Accordiola volgens mij. En je ook, En je had ook Radio Centraal. Dit is een oude smulschijf. Dat is een smulschijf uit het jaar 1977 alweer. Toen waren ze er al. Smulschijf, toen de tijd, met Davy Wouters.

was toen de speelschijf in het jaar 1977, deze plaat. De mooie single van Davy Wouters. En getiteld Hey Bonjour, 9:10 alweer. Wat gaat het toch snel, wat gaat het toch snel hoor. En voordat je het weet is het alweer 9:00 en is het alweer gebeurd met de show. Ja, we doen nog even een lekkere disco knalplaat op deze dinsdagavond. Het is 14 graden buiten, dames en heren. Het is toch heerlijk, heerlijk fietsweer of niet soms. Hier is de Village People.

dit was toch echt wel een dikke nummer 1 hit of niet soms. Deze van The Village People met de YMCA. 14 graden, het wordt alweer een beetje kouder, hè? Ja. Tijd voor de oliebollen. Ja, dat kan ik wel vertellen. Er was afgelopen week, 14 dagen geleden, was het hier Leidens ontzet. Wat denk je dat je betaalt voor een oliebol? Wat denk je? Ja, weet u het al? 11 oliebollen, schrik niet. Voor 15 euro, dames en heren. Wat een geld, hè? Dat zijn nog eens prijzen. 11 oliebollen voor 15 euro. Nog zo'n dikke nummer 1 hit. We hebben alleen maar nummer 1 hits op dit moment, moet ik zeggen. Ik heb het over de Rubets. Hier zijn ze nog een keertje met Sugar Baby Love.

dat is een mooie of niet soms deze van de Roebets met Zoeker, Baby Love, 13 minuten voor 9. Nog maar, 20, 47, 13 minuten te gaan. En wat gaat dat toch snel, hè? Even snel rekenen, of niet soms? Ja, dat weten ze bij die oliebollen ook. 11 oliebollen voor 15 euro. Hier zijn de Jacksons.

toch wat lekker muziekje of niet soms? Nou ja, ja, ja. Ik vind het een lekker muziekje, moet ik zeggen. Natuurlijk met de heer Michael Jackson in de gelederen, oftewel de Jacksons met Show You The Way To Go, lees ik toch net dat de Fabeltjeskrant weer terug gaat komen. Dat is toch leuk, heb ik iets leuks gevonden van de Fabeltjeskrant. Let op.

0: En dat is er eentje van de Zingende Kikker. Moet je maar eens gaan kijken naar dat videoclipje. Roger Glover was dit met The Guest. Met de lovers al. Ja, Dini in de Molenstraat in Arnhem zegt tegen mij dat zij Truus de Mie altijd wel leuk vond van de tuut. Ja, ik heb niet echt een favoriet, moet ik zeggen, van de Fabeljuskrant. Wel van de Muppets. Wel van de Muppets. Want dan vond ik altijd die Zweedse kok. Dat was mijn favoriet.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Nog eentje te gaan in de Gouden Ouwe Show. Dan is dat weer gebeurd. Voor de 13e oktober. We gaan er lekker uit met een disco knalplaat van Paul Nicholas. Hier is hij nog een keertje met de On the Strip.

Nee, dat is niet te moeilijk. 20 oktober zijn wij wederom terug in de lucht met een gloednieuwe aflevering, uitzending van de Gouden Oude Show. Ik zou zeggen, straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. De Tweede Kamer wil de gevraagde 70 miljoen euro voorlopig niet aan Veilig Thuis geven. Fracties zoals VVD, D66, Pro en Groep Markkensauer eisen eerst duidelijkheid over de oorzaken van de problemen. Bij Veilig Thuis wachten mensen na een melding gemiddeld 2 maanden, terwijl de wet 5 dagen voorschrijft. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom op deze vrijdagavond. We kijken naar buiten. Het is alweer donker. We doen de gordijntjes dicht. Blijft het lekker gezellig cozy bij ons co. En je hebt je platenkast helemaal meegenomen. Die staat hier achter, volop in het licht. Met mooie exemplaren. Ja, dat gaat geweldig worden, joh. En wat hebben we mooie nieuwe producten ertussen zitten. En luisteraars, het wordt weer genieten. Op deze vrijdagavond begint uw weekend bij RTV Noordoostpolder. Natuurlijk met de blues van Co en Jannes. We beginnen met het eerste nummer. Hij heeft zo nu al het nukken, maar dat mag ook wel een klein beetje. Hij loopt al een poosje mee. Van Morrison. Hij was natuurlijk de leadzanger van de maatschappij The Damn. Hij heeft twee hele grote hits op zijn naam staan. Onder andere Gloria. Samen met Mavis Staples doet hij Never Needed Someone. Het is een relaxed blues nummer wat je heerlijk mee kunt nemen in het sfeertje waar we vanavond al een beetje in zijn. Het wordt een beetje kouder buiten allemaal. We trekken weer meer de dikke jas aan. Het wordt gewoon gezellig. En het wordt voor u in de huiskamer heerlijk netjes genieten. Lekker relaxen. En als je elkaar wil pakken, dan mag het ook, hè, Co? Ja, natuurlijk, hè?
1: Ja, natuurlijk mag dat.
0: We zijn een vriendelijke zender, hè, wat dat er gaat.
1: Ja, zeker. Bij ons kan een hele hoop.
0: Nou,
1: zullen we er maar mee beginnen dan?
0: Oké, Morrison.

0: Ja, prachtig.
1: Jacco, de kop is eraf, maar wat een prachtig nummer waar we mee begonnen. Ja. Wat een pareltje. En dan die zangeres, die Maeve Stiebels. Ik had het idee alsof we een beetje in de kerk zaten. En of we een heerlijke, zo'n kerkorgeltje erbij. En dan deze fantastische combinatie. Dat doet me toch een beetje denken aan de zondagochtend, dat ik eerlijk moet zijn.
0: Ja, nou, dat is bij mij dan wat lang geleden, zeg maar. Maar het is wel, ik vind het echt mooi. Ja, heel mooi.
1: Hey, de volgende, je had mij gevraagd of ik die wil aankondigen, want je had wat weinig informatie over hem. Nou, ik heb ook niet zoveel informatie over hem. Ik weet alleen dat het een coverband is, die onder de vier tribute betekent dus dat er heel veel muzikanten vandaag een dag proberen in de huid te kruipen van. En deze Live de Leeuw band, die doet de Elman Brothers band. En dat is niet zomaar een bandje. Een bandje die onder andere onze luisteraar Theo Elschot op handen draagt. Het is een fantastische goede groep. Uit Amerika. En Live de Leeuw uit de polder zou je kunnen zeggen. Die doet dat gewoon even na. Verder is hij, buiten die Allman Brothers Band, is hij natuurlijk ook nog verantwoordelijk voor zijn eigen bluesmuziek. Hij wordt op dit laatste podiums veel gezien. Namelijk ook in de herberg de Live Pol. Dat is een soort bedrijfco. Daar komen heel veel bluesgitaristen of bluesmensen komen daar samen om daar een soort sessiemuzikant te zijn.
0: Ja, dus, de Allman Brothers, dat zegt me natuurlijk wel wat.
1: Ja, maar herberg de Pol, daar gaan we wat van opzoeken. En dan gaan we eens kijken welke artiesten uit Nederland daar nog meer van dit soort nummers gaan brengen. Wij gaan luisteren naar Live de Leeuw Band en jawel, Listen Here People.

Zo, nou, dan zijn we gelijk even goed wakker. Dat, ja, dat was toch wel even een stukje stevig gitaarwerk, zou ik zo zeggen. Ja, en dan nu, Cap Mo. Ja, dat is eigenlijk ook best wel bekend. En wat gaan wij draaien? Dat is het nummer I Was Wrong. Nou, die, die Cap Mo, dat is een... geboren in 1951. Het is een Amerikaanse bluesmuzikant. Hij speelt ook wel eens in films en tv-series, had ik begrepen. En hij won 3 Grammy Awards met zijn albums Just Like You. Dat is uit 1996. Slow Down. Daar gaan wij dus nu het nummer I Was Wrong van draaien. En dat komt dus uit 1998, zoals ik al zei. En dan is er ook nog, heeft hij een keer een Grammy gewonnen met Keep It Simple. En dat album dat kwam uit 2004. Maar dan nu, I Was Wrong.

0: Ja, luisteraars, dat was Cap Mo en het prachtige mooie nummer van de album Slow Down. En de volgende was alweer voor mij, had ik begrepen, van Ko. Nou, dat zullen we dan even kijken wat we kunnen maken. Ik heb natuurlijk wel het een en ander hier voor mij staan, maar ik kan er wel zelf ook nog wat van bezinnen. Laten we kijken, Ko. De man waar het om gaat is Peter Frampton. En dat ken jij nog wel waarschijnlijk ook van het nummer Show Me The Way.
1: Ja, uiteraard.
0: En waar kent de luisteraar Show Me The Way nog meer van? Van het feit dat het de eerste opname was dat hij een slang bij zich had bij de microfoon. En dat bedoel ik niet een boa constrictor of een adder, maar ik bedoel een tuinslang. En die gebruikte hij om een bepaald geluid te krijgen in zijn microfoontechniek en dat een beetje jankerig, zeurderig over te laten komen. Dat was de eerste man die daarmee begon, Peter Frampton. We luisteren nu naar een nummer wat hij gedaan heeft met de band en Kim Wilson. En mocht u in de gelegenheid zijn en u wil elkaar even knuffelen, I just want to make love to you.

0: Ja, dat nummer, dat is ook wel eerder gezongen door de Stones. En nu hebben we het over de Stones. En daar hadden we dus vorige week, hebben wij ook wat van het album Sticky Fingers hebben gedraaid. Gaan we nu trouwens weer doen. En ja, we zaten zo net even met elkaar te babbelen, zeg maar, onder de muziek. Ja, eigenlijk moeten we dat ook niet doen, maar luisteren, maar goed. Maar Jannes die vertelde ook net van, ja, de drummer van de Stones. En ze schijnen nog ieder weekend op het podium te verschijnen.
1: Ja, klopt. Ja, ze hebben een nieuwe drummer, hebben ze. En dat gaat goed komen, neem ik aan. Kijk, dat geluid van de Stones, dat hou je toch wel. Want je hebt natuurlijk het rauwe van Mick Jagger. Je hebt het gitaarwerk natuurlijk van niemand anders, Ron Wood op de bas. Je hebt het geluid van Keith Richards. Ja, dat is eigenlijk bijna niet evenaar. Dat blijft wel hetzelfde. Alleen, ja, je moet even zien met welke tours ze komen. En welke nummers daarin staan komen. Dat is altijd weer belangrijk voor de mensen die een kaartje willen kopen.
0: Ja, we gaan nu draaien I Got The Blues.

0: Ja, luisteraars. En ik kijk ook gelijk even naar Co aan de overkant. Want Co, vorige week toen wij draaiden, toen hadden we veel kommer en kwel hadden wij in de muziek zitten. Laten we wel wezen. Ja. En nu gaat het echt over de liefde. Veel meer lief zijn voor elkaar. Hè? Ik bedoel, dat bereiken wij toch maar weer met z'n allen met zo'n muzieklijstje.
1: Ja, zo is het wel, ja.
0: Ja, Giving Up On Your Love werd gedaan door Ed and the Blues Imperials van het album The Big Sound. En dat was natuurlijk uit 2016. Voor Co de microfoon.
1: Ja, nou, en dan nu gaan we naar een album uit 2008. En het is Where the Light Is van John Mayer. En dat is dan live in Los Angeles. En ja, die John Mayer die heeft volgens velen heeft het nummer Gravity heeft hij gemaakt. En ja, volgens heel veel mensen is dat het meest gewaardeerde nummer. Maar wij laten jullie uiteraard wat anders horen. Wij draaien Every Day I Have the Blues.

Ja, Cor, hij bedankt ons voor het mogen afdraaien van dit prachtige nummer. En laten we wel wezen, heel bijzonder was het natuurlijk wel. Het volgende wat we gaan draaien, dat is, we zeggen draaien elke keer. Want die plaat opzetten, de naald nog naar beneden zetten, geeft allemaal wat ellende. Maar het lukt allemaal wel. Geen stof op de naald gehad, dus Cor, het gaat erg goed. Het volgende nummer, dat kennen we van Steve Winwood. En Steve Winwood is weer een zanger van de Spencer Davis Group. En nou ja, die was natuurlijk met de Engels, als Engelse muzikant zat hij bij de groep. Deze was Traffic. Traffic zat ook Eric Clapton bij. En Jeff Beck co. En ja, wat we nu gaan doen is Dave Mawson en Joe Bonamassa. En die Dave Mawson, die is geboren in 10 mei 1946 en tot 19 april 2026. Ook niet meer onder ons. Was een Engelse muzikant die vooral bekendheid genieten van de band The Traffic. Wat ik al net zei. Wij gaan luisteren naar Dave Mawson in samenwerking met Joe Bonamassa aan de gitaar. En dat is natuurlijk het nummer alleen op single verkrijgbaar. Hole in My Shoe. En was, nee, no. Hij moet iets omhoog komen. We zitten niet helemaal goed met het nummer. Het nummer kan ik niet vinden hier vanaf deze kant. Jawel, Dear Mr. Fantasy. Daar was hij al. Veel plezier, luisteraars.

0: Ja, dat was een beetje een ander einde dan je meestal hoort, zeg maar. Wat eigenlijk ook iedere week toch wel heel vaak terugkomt, en dat is natuurlijk B.B. King. En dan heeft hij altijd weer iemand of mensen uitgenodigd om eens even samen een mooi nummer tegen horen te brengen. En dat gaat hij vanavond, laten wij jullie daar ook wat van horen. En vanavond dan heeft hij laat ik horen van Paul Garrick en David Gilmour. Nou, die David Gilmour, dat is natuurlijk helemaal bekend van Pink Floyd. En die Paul Garrick, daar wist jij het een en ander wel van te vertellen, Jannes.
1: Nou, ik weet onder andere dat uit Emmeloord hier afkomstige, iemand die ook vaak naar ons luistert, en ik hoop vanavond dan ook weer, dat is Annelies, en natuurlijk dat is dat de vrouw van Dick Offringa. En die is helemaal gek van Paul Garrick en die is naar het concert geweest en er moet iets heel bijzonders zijn geweest. Dus ik wil hem graag nog een keer interviewen over Paul Garrick. Paul Garrick is natuurlijk ook de stemmetjes als het op het live gebeuren aankomt bij bijvoorbeeld Toto, maar ook bij Queen. Daar waar dus een stem moet invallen omdat iemand wegvalt of eventjes niet aanwezig kan zijn, neemt Paul Garrick het voor zijn rekening. En dat doet hij met een gouden stem, zoals jij al zei.

0: Ja, luisteraars, wat een heerlijke muziek. Ko, wat was dit weer een fijne uitzoeker van jou. En die combinatie met Paul Garrick en Pink Floyd en B.B. King kwamen we weer samen in het prachtige mooie lied, hè?
1: Ja, ik vind het altijd heel, heel bijzonder wat die man altijd bij elkaar weet te zoeken. En dan echt een prachtige nummers ervan maken.
0: Inderdaad, dat klopt ook inderdaad. De volgende, we hebben wel eens mensen, luisteraars om ons heen die ons bellen en zo gezellig. En afgelopen zaterdag zat iemand bij ons aan tafel. En die willen we wel vanuit deze plek op deze vrijdagavond, terwijl het een beetje donker wordt, toch even in het zonnetje zetten, Ko. Ja. Want we hebben het hier over onze programma maken, die ook een beetje met ons meedenkt. De programma maken van zijn eigen programma Solo Radio. Dat geeft alles maar onder de naam van Willem Keekstra. En die heeft voor ons programma heeft hij een blueslied gemaakt, een soortement tribute aan ons beiden. De maker van het lied willen we zeer graag noemen. Willem Keekstra, als u eens keert naar zijn programma wil luisteren, moet u kijken naar Solo Radio. Maar eerst eventjes zeggen we nog dat hij niet alleen heeft gedaan, hij heeft wat hulp gehad van de computer en van de lijntjes die in de computer stonden, oftewel via ChatGPT. Maar u gaat luisteren naar Blues van de vrijdagavond. Willem Keekstra.

Ja, nogmaals, heer Keekstra, hartstikke bedankt voor deze warme bijdrage. Echt heel mooi. Goed, zijn we aangekomen bij Amy Winehouse. En ze is niet meer onder ons. Ze is lid van de Club van 27, helaas. Wat gaan wij draaien? Een Song for You. En Amy die heeft geleefd van 1983 tot 2011. En wat ik nog wel wil zeggen, het schijnt dat haar laatste woorden, dat is toch wel geweest, aldus haar bewaker, in het Nederlands vertaald: jongen, ik kan zingen. Als ik kon, zou ik het allemaal teruggeven, gewoon om zonder gedoe over straat te kunnen.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde twee Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
1: Nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen, meldt het Vaticaan. Tijdens een medische controle werd een knobbeltje ontdekt. De paus verblijft naar verwachting een week in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Zijn audiënties tot en met 20 oktober zijn geannuleerd. Op zijn reis naar Uruguay, Argentinië

0: en Peru van 6 tot 17 november doorgaat, hangt af van zijn herstel. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde twee Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, natuurlijk via Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. De tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. De tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.